0: Bisous.
1: Bonjour, mevrouw. Hallo. Nee, ik begrijp het. Er is ook geen brandalarm, geen slow-up aangegaan.
2: Nee.

0: gaat meegaan, maar hij was blij.
1: Wat gebeurt? Wat gebeurt?
2: Of een kort weertje.
1: Wat gebeurt?
2: Wat een bruststuks.
1: Wat gebeurt?
2: Een bruststuks.
3: Ken je wel aan je hand of niet?
4: Nee.
3: Ik kan ook niet eigenlijk. Hoe kunnen we ooit succes krijgen als jij gewoon niet weet wie de Black Eyed Peas is?
5: The windows were blue eyes. Who was a girlie boy in our evening?
6: De 48 uur van alles.
7: Drie, twee, één.

heel kost ze de bus ongeveer, dat vond ik heel grappig. Dat de bus was bijna hetzelfde prijs als de hele jaar school, toch? Of niet?

0: Als een drummer luistert, de meeste drummers denken alleen maar nulletjes en eentjes, hè? Plusjes en minnetjes. Dus, en als dat alles maar strak is, dan kan er geen fuck schelen hoe de solist nou speelt. Maar ze moeten luisteren, en dat doet hij, Cornel, wel erg goed.
1: Kijk, ze hebben spelen geen harmonisch instrument, in principe. Dus ja, het is vaak al dat ze dan vrij gewoon spelen het ritme wel, en de vorm wel, maar vaak speelt een heleboel die niets te maken heeft met het liedje of met de song.
2: Yes, exactly. Very good point. Because a lot of drummers, they might play with the beat, and then when and then they start soloing or do different things, and they start doing all this.
3: Enhorabuena, es usted de los nuestros.

gitaar, zijn Peerboom drums, Paul Verschaik drums, dat was de police. Ja, en dat was de Altsax en Leid. Okay, bedankt voor jullie. Zo. Afgelopen week.